de zon, ja, de zal de jong. En dat je boven allemaal twijlen. Weet je wat er afgaat, wenn die nacht dan jou. Halt een bisle außerhalb. Nette Mädels, Biber.